Nou, goedemorgen allemaal luisteraars en welkom. Ik ben Martin van Denzen en u luistert naar de Dutch Dutch. Nou, wat dacht u, waar is zij nu mee bezig? Nou, dat kwam zo. Ik keek op de kalender en ik zag dat het is vandaag de 25ste. Dus over 5 maanden is het kerstmis. Ja, je kunt het maar weten. En naar het volgende liedje, het nieuws.

onmogelijk onder controle te krijgen. Bij natuurbranden die woeden bij Madrid zijn op dit moment niet te blussen. Dat meldt de Spaanse brandweer. Mensen in de voorsteden van de Spaanse hoofdstad worden opgeroepen te evacueren. De branden rond Madrid zijn momenteel op hun hevigst. Dat meldt de lokale brandweer. Het vuur is inmiddels zo groot dat het blussencapaciteit van de brandweer overstijgt. Lokale autoriteiten melden dat de branden zich nu bewegen in de richting van de voorsteden van Madrid. En mensen worden opgeroepen te evacueren. En tot nu toe zijn er zo'n 20.000 mensen geëvacueerd. En ik zal me niks zeggen over wat de bosbranden die hier bij ons zijn. Het is verschrikkelijk. En dan er was een botsing tussen trams op de Erasmusbrug. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn woensdagochtend 2 trams op elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 18 mensen zijn gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Een van de zwaar gewonden raakte na de botsing beklemd, maar is bevrijd, zegt een woordvoerder. Het ongeluk gebeurde rond 11 uur in de morgen. Op beelden is te zien hoe een van de trams met hoge snelheid vanuit het centrum van de stad op een andere tram rijdt, die voor een open brug staat te wachten. In samenwerking met de hulpdiensten zullen we er alles aan doen om alles boven tafel te krijgen, hoe dit heeft kunnen gebeuren. Burgemeester Carola Schouten heeft de plek van de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam bezocht. Het is een enorme klap geweest. De schrik slaat je om het hart, zei Schouten over het moment dat ze van het ongeluk hoorde. Zeker in de wetenschap dat er mensen in de tram zitten. En 3 mannen opgepakt voor diefstal van 5 miljoen euro aan smartphones. De Koninklijke Marechaussee heeft 3 mannen opgepakt op verdenking van de diefstal van een lading smartphones met een waarde van 5 miljoen euro op de luchthaven van Schiphol. Het gaat om 2 24-jarige Amsterdammers en een 39-jarige man uit de Zoetermeer. De lading werd op 18 juni gestolen, waarna de Marechaussee's een onderzoek begon. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Hij heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan criminelen. Het onderzoek naar de diefstal loopt nog. De marechaussee sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen. En een oud ambtenaar moet 4 ton betalen. Een oud ambtenaar van Rotterdam moet een schadevergoeding van 380.000 euro betalen omdat ze gefraudeerd heeft met woningen. Ze liet familieleden en vrienden 10 jaar lang in 8 huizen wonen die voor daklozen waren bedoeld. De voormalige ambtenaar was coördinator van het project Onderdak, waarbij de gemeente woningen aan dak- of thuislozen verhuurde tijdens hun reïntegratietraject. De gemeente ontdekte de fraude in 2024 na een integriteitsmelding over de ambtenaar. De fraude begon in 2015 met 1 woning die de ambtenaar beschikbaar had gesteld aan een kennis. In 2024 ging het om 8 woningen. De bewoners betaalden geen huur, onkosten of gemeentelijke belastingen. De gemeente heeft de ambtenaar ontslagen en eiste bij de rechtbank in Rotterdam een schadevergoeding voor de kosten die ze voor de woningen heeft gemaakt. De rechter stelde de gemeente woensdag in het gelijk. Ze moet een schadevergoeding van 380.000 euro betalen. En daar komt ook nog 20.000 euro aan proceskosten bij. En tienduizenden wandelaars voltooien in Nijmegen de Vierdaagse. Tienduizenden wandelaars zijn vrijdag gisteren aangekomen bij de finish van de Nijmeegse Vierdaagse. Ondanks de blaren en pijn bij veel wandelaars was de sfeer goed. Voor tienduizenden deelnemers was het vrijdag dan eindelijk zover. De aankomst op Via Gladiola, waar ze de laatste meters tot de finish onder luid gejuich aflegden. Het Rode Kruis behandelde dit jaar slechts 3000 blaren, minder dan vorig jaar. Dit jaar waren de 3031 blaren minder dan vorig jaar met 3140 en een stuk minder dan het jaar ervoor. Verder gebruikt het Rode Kruis de afgelopen week zo'n 17,5 kilometer tape. En dat is dan verbandtape. En ik heb hier nog een stukje over de Vierdaagse. En dat is met hier de Vancouver Police Department in de Nijmegen

continent had the profound privilege of standing in remembrance. Even wacht, dat is het niet eigenlijk. Nee, ik heb dat niet. Dat is weer wat anders. Dat geeft niks. The Vancouver Police Department Nijmegen Continent had the profound privilege of standing in remembrance at the Groesbeek Canadian War Cemetery. We were deeply honored to participate in this ceremonial gathering alongside the Canadian Armed Forces, the Calgary Police Service, the Peel Regional Police Service, the Victoria Police Department, and military representatives from across Europe. This hallowed ground holds the largest concentration of Canadian war dead in the Netherlands. It is the final resting place for 2338 Canadian soldiers and airmen, many of whom fell during the grueling Battle of the Rhineland in early 1945 while fighting to clear the territory between the Maas and the Rhine. The cemetery also features the Groesbeek Memorial, whose stone panels bear the names of over 1,000 Commonwealth service members who gave their lives during the campaign, but have no known grave. As we march this week, pausing here is a powerful reminder of the sacrifices made to secure the freedom we hold today. Standing shoulder to shoulder with our domestic law enforcement partners and international allies to pay our respects is a humbling experience. We will remember them. En deze groep, die hebben ook meegedaan aan de vierdaagse in Nijmegen. En nog iets over de Tour de France. Er was een zwaar ongeluk in de Tour. Tourrenner Einer Rubio is vrijdag tijdens de beklimming van de Alpe d'Huez hard achterop in teamauto van de UAE Team Emirates gebotst. De Colombiaan heeft met veel snijwonden in zijn gezicht opgegeven. De teamauto van de ploeg van de gele truidrager Tadej Pogačar moest hard remmen omdat een toeschouwer op de weg viel. Rubio kon niet meer uitwijken en knalde met zijn gezicht hard tegen de achteruit. En er waren vrijdag honderdduizenden mensen op de bijna 14 kilometer lange Alpe d'Huez. Omdat de organisatie niet overal dranghekken had geplaatst en een aantal fans zich misdroeg, ontstonden verschillende gevaarlijke situaties in de koers. Zo kon Remco Evenepoel bij een aanval de motards niet passeren. Motards, luisteraars, dat zijn die motors die meerijden met de fietsers. En hij kon er niet voorbij. Omdat hij dat niet kon passeren. En daarom heeft hij zijn benen stil moeten houden. En dat helpt natuurlijk, dat raak je uit je tempo. Ritwinnaar Pogačar ontsnapte op 4 kilometer van de top ternauwernood aan een botsing met een toeschouwer. En er zijn nog geen andere incidenten gemeld. Nou, ik denk dat dit weekend weer afgelopen is, de Tour de France. Ik heb het eigenlijk niet gevolgd. Nou ja, ook nog een prijs van de benzine in Nederland, net zoals hier, gaat ook weer omhoog. Op het ogenblik staat het daar op €2.57. Dat is $4.13 per liter omgerekend in Canadese dollars. Dus laten we hier maar nog niet klagen. En de Canadese dollar staat nog steeds op €0.62. Het weer in Nederland. Nou, vandaag geeft geleidelijk meer zon en een wat meer westelijke aanvoer. Het blijft droog met 22 tot 27 graden. En de vooruitzichten tot 5 augustus vanaf het begin komende week wordt het warmer. En zal morgen nog regenen en de laatste julidagen ontwikkelt zich weer in een ferme hittegolf die tot pakweg 10 augustus kan aanhouden in een deel van het land. En luisteraars, en het weer hier. Ik zou zeggen, kijk maar naar buiten, het is redelijk. Het is best om uit te houden. Of het gaat regenen, weet ik niet. Ik zou zeggen, kijk maar naar buiten. Tot zover het nieuws.

natuurlijk niet alleen kaas, hagelslag. Een Nederlandse delicatessenwinkel heeft natuurlijk niet alleen kaas, hagelslag en beschuit, maar ook een sortering van alle andere bekende Hollandse kruidenierswaren. De Holland Store heeft kwaliteit voor de beste prijs. Of het nu uw wekelijkse inkopen zijn of voor iets extra's, de Holland Store heeft de beste keus. De Holland Store, 2542 Western Road, ten zuiden van de 401. 416-247-8659. De Holland Store, een klein stukje Nederland in Toronto.

ja, luisteraars, wat we net speelden was eigenlijk niet wat ik had willen draaien. Dat is een beetje een marmelding van liedjes, zo. Maar we hebben nog wat gevonden. Wij gaan luisteren naar de Fiesta's. En daarna doe ik het Community News.

met de Fiesta, maar wat gezellige accordeonmuziek. Ga ik maar over naar het Community News. Mijn excuses dat we een beetje rommelig waren een paar minuten geleden. Maar ja, dat heb je als je in het begin van het programma over de winter begint te praten, weet je. Ik had nooit dat moeten draaien van over de kerstmis. Maar dat is pas over 5 maanden. Maar dat geeft allemaal niks. Ik ga verder met het Community News. En het Community News wordt u gebracht door onze Duca Credit Union. Zo, wat hebben we dan nog? Ik zal eerst maar even wat vertellen over de fundraiser van Bas en Louise op den Kelder. En voor hun charity work in Indonesië. And they will not have they're not organizing their yearly fundraiser at the Ramakers Imports in St. Catharines. Maar u kunt wel hun skewers daar krijgen natuurlijk. So they will have prepared marinated Indonesian style satay. Available for you in bags of 25 skewers. En ik heb die van mij al opgehaald natuurlijk. There are 2 options available. By appointment and pick up of their home in Grimsby. So dan belt u Louise gewoon op 905-921-9145. En wie weet, dan krijg je er zelfs nog een kopje koffie bij als je daar, maar als je het zelf op gaat halen. Maar u kunt natuurlijk, als vooral de mensen die daar in Sint-Katers en omgeving wonen, u kunt de skewers ook halen bij Ramakers Import. Dat is de Hollandse store in Sint-Katerins. En daar kunt u bellen 905-934-6454. En wat kunt u krijgen? Nou, saté pork, en dat is $35. 25 stuks. En saté chicken, ayam, ook $45, 25 stuks. En dan voor saté saus, at $5 per container. En sambal batjak, $15 in a glass jar, and that's spicy. So your continued support is greatly appreciated. Kind regards, Louise en Bas op den Kelder. And you can also, as you know, wat geld over hebt, monetary donations can also be sent to Louise op den Kelder, 115 16 Concord Place in Grimsby, Ontario, L3M0J1. En dan hebben we eventjes over de concerten van André Rieu. Wel, deze zomer, André is al druk bezig met zijn concerten op het Vrijthof in Maastricht. En dit jaar het concert is geheten Viva Maastricht. En deze komt natuurlijk ook naar de Cineplex Theaters in uw omgeving. So check it out bij de Cineplex Theater in uw eigen omgeving. Maar de eerste voorstellingen zijn op 29 en 30 augustus. Met extra shows in september op 5, 6, 7, 12 en 13. Maar de eerste 2 shows zijn in 29 en 30 augustus. Zo, en de kaartjes zijn natuurlijk zeer redelijk. En het is altijd een fantastische show. Nou, wat heb ik dan nog meer? Even kijken. De koffieclubs natuurlijk. En we hebben de eerste koffieclubs in onze directe omgeving. Dat is in Oakville, is elke derde dinsdag van de maand. Dus de volgende is op dinsdag 18 augustus. En dan de Guelph Coffee Club is de derde woensdag of de maand. En dus de volgende is op 19 augustus. En dan heb ik er nog een paar in Ontario. Hier in Canada. In Abbotsford, British Columbia, is de Coffee Club. Die komen bij elkaar de tweede dinsdag van de maand. Om 10:00 's morgens in de House of James. Op 2743 Emerson Street. En dan in Ohio, Beaver Creek, Ohio. Op de laatste woensdag van de maand om 11:00 's morgens. En die komen bij elkaar in de mall at Fairfield Commons, Food Court. En Guelph hebben we gehad. En dan is Kempville, Ontario. In Kempville is ook de derde woensdag van de maand. En dat is om 10:00 's morgens in een 5-star restaurant, 2600 Highway 43. En dat zijn dan de koffieclubs. En wat heb ik dan nog meer? Nou, ik denk dat was weer zo'n beetje. Oh, nou natuurlijk. Ik zal het nog 1 keertje doorgeven. Ik weet niet, vorige week heb ik doorgegeven. De 11-day Mediterranean Splendor Cruise. Dat die vertrekt op 24 oktober.
vanuit Athens en arrives in Barcelona op 4 november. En dit is georganiseerd door Henny Groenendijk, met natuurlijk met Straight Travel. Now, because they had a cancellation in the group, so just they have one cabin left for one or two people. Nou, ik weet niet of deze gevuld is, maar u kunt, they are a group of 12 Dutch Canadian and Canadian fun people, so they will be sailing on the Holland America line on the beautiful Oosterdam. After leaving Athens, they will have stops in Olympia, Albania, Malta, Messina, Italy, Naples, Rome, Corsica, France, Nice, and in the end in Barcelona. Now, so the airfare, of course, and the excursions are extra. The cruise itself, staat hierbij, is $3,580 per persoon, double occupancy, in an ocean view cabin that is still available. Tenminste, ik denk dat het available is. So you can call Ann Winter at Straight Travel, 416-969-8100, of you can bellen Henny Groenendijk op 905-465-5771. Nou, ik heb geen informatie gekregen of deze reis nou vol is, maar ja, u kunt het nog proberen, en als het niet, als het vol is, nou ja, dan heb je pech gehad. Tot zover het community news. Nou, luisteraars, mocht u ooit wat informatie hebben om door te geven via het community news, het kan een verjaardag wezen, een anniversary of zo, of misschien gewoon de groeten doen aan iemand, dan belt u mij op mijn nummer 416-226-0620. En als ik het niet zelf oppak, dan laat u gewoon een berichtje achter. Nogmaals, tot zover het community news.

0: En luisteraars, ik zit zo te denken af en toe, weet je, met mijn leeftijd nu, ik ben nu 87. 87 en een half. Dat is heel belangrijk, dat half jaar. Maar met mijn leeftijd mag ik van geluk spreken dat ik nog een vrij goede conditie ben. Ik kan fietsen, ik kan lopen en alles. Misschien komt het wel omdat ik geregeld Ultimate Glucosamine neem. Luister maar.
1: Ultimate Glucosamine Powder is so easy to take. Just once a day in your favorite hot or cold morning beverage. There are no pills to swallow, and Ultimate Glucosamine won't interfere with your prescription medications. Ultimate Glucosamine Powder can be ordered online from pharmacy.ca. Shipping is free, or you can order Ultimate Glucosamine at the prescription counter at Shoppers Drug Mart. Ultimate Glucosamine, for better joint health.

ben, zoals ik het goed heb, is dit een beetje het volkslied van Drenthe. En als u, ik heb zo'n idee dat als u van Drenthe komt, als u een luisteraar bent van ons programma uit Drenthe, nou, dat misschien met tranen in de ogen naar geluisterd hebt, of misschien zelf wel mooi meegezongen hebben. Maar van Drenthe zakken we helemaal naar beneden, helemaal naar Zeeland toe. Luister maar.

Ja, er zijn heel wat mooie stukjes in Nederland natuurlijk. En hetzelfde als wij hier zelf. Wij hebben ook prachtige stukken. En nou, ik zit hier op zo op de monitor te kijken. En dan zit ik naar Noordwijk aan Zee, waar de vuurtoren is. En er is zoveel constructie aan de gang. Ik weet niet of mijn zus Rita nou luistert vandaag. Maar Rita, laat me eens weten wat ze eraan aan het doen zijn. Want het wordt allemaal veranderd, geloof ik. En er lopen wel een hoop mensen rond. Er is een hele market of zo. Helemaal interessant om te zien. En de mensen zijn nog heerlijk aan zee. Of op de fiets en zo. Dat is altijd wat prachtig. Nou, van Zeeland gaan we eventjes naar Friesland. En met het Wouden Trio. Hier zijn zij met Mooi Friesland.

0: Ja, dat was het mooie Friesland. En er zijn veel mooie plaatsjes natuurlijk in Nederland. En als u de kans krijgt, doe het eens een keer op de fiets. Dat is altijd prachtig. En André Rieu nog natuurlijk, die komt nog eventjes doorgeven. 29 en 30 augustus is André's concert weer op in de Cineplex Theaters. Met extra shows in september 5, 6, 7 en 12 en 13. Maar 29 en 30 zijn de beste kansen om de show te zien. En ze zijn nu alweer druk bezig in Maastricht met die concerten. Zo, schrijf het op uw kalender, want de kaartjes zijn altijd vrij redelijk. En het is een fijne middag, vooral als je in de namiddag gaat, om een middagje daaraan te besteden. En nogmaals, André Rieu, Viva Maastricht.
1: Welkom op het zoetste plein van Nederland, de Tweetot en Maastricht.
2: André Rieu is back with a spectacular summer concert. Featuring show tunes, popular classics and feel-good numbers guaranteed to get your toes tapping. The most uplifting concert of the year is coming to a cinema near you. André Rieu, Viva Maastricht. Book your tickets now.

dat was het andere Jubileus Orkest met The Waves of the Danube. En ik zie natuurlijk, als ik de hier draai, dan zie ik de video er ook bij. Dat is altijd heel erg mooi. Maar ja, ik kijk er ook elk jaar naar uit. In deze tijd van het jaar en dan straks ook weer de kerstconcert natuurlijk van André Rieu. Nogmaals luisteraars, check it out met je Cineplex Theaters. 29 en 30 augustus. Dan staan ze voor die twee dagen in de cinema's van Cineplex. En dan in september 5, 6, 7, 12 en 13. Maar dat is misschien niet overal. Nou, ik ga de boel alvast meer een beetje opruimen, want ik ga straks op weg naar Toronto toe. Want het is weer zover, ons uurtje is weer bijna voorbij. Heeft u een verzoek of een bericht dat u door wil geven? Bel mij op het nummer 416-226-0620. 416-226-0620. Laat gewoon een berichtje achter. Ik geniet van deze zomer. Denk eraan, luisteraars. Over 5 maanden is het kerstmis. Ja, dan weet je niet wat voor weer het is. Dus u heeft nog genoeg tijd om alles klaar te krijgen. Heeft u familie of vrienden op visite? Doe ze de groeten. Geniet van elkaar. Het leven is te kort. Gaat u kamperen? Dan eindig ik vandaag met deze woorden. Oost-West, thuis poept het best. Oost-West, thuis poepen is het best. En luisteraars, I'm not going to translate this one in English. I have no idea how to translate it in the proper way. Ik ben Martin van Denzen met Matteo on the controls. Tot volgende week. Bye bye.